Ook vrij van die spiegel is de dijk, nieuw leer dat koma. Nieuw leer dat koma. Moest wachten. Ik ga het zeggen, ik ga het zeggen, ik ga het zeggen, ik ga het zeggen, ik ga het zeggen.